bur bur bur bur bur oi bur bur bur bur bur aankhon hi aankhon mein kar baatein gup chup gup chup gup chup oi kus kus kus kus kus oh khwabon ki nadi mein khaye gote bur bur bur bur bur bur oi bur bur bur bur bur